En toch te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen.

Benelli und Rüde, Moluk, Persingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Bergen, Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

Ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schout. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind

0: heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgeen wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Geile ding, pet je af, hou maar op, kom maar mee. Maar met dit irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

Ik verricht een heldendaad en een zonde in dezelfde vaart. Wat zijn we meer dan het universum dat zichzelf ervaart? Alles is en alles zal zijn, dus je ziet me niet rennen. Dit is

Plek, Afferde, Beneden Leeuwen, Druten, Molhoek, Bessingen, Overasselt, Alferna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlecom, Bemmel, Aukes, Bergeren, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

0: kwijt.
1: Je raakt niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

Ik tap dance haar leven in. Geef alles weer betekenis. Nadat niks haar kon schelen meer. Smash het net, federeer. Light it up als een lucifer. Start it off met wat freedom meer. Ze spreekt Frans met mijn pik als lucifer. De energie die we maken is nucleair. Tot lang in de nacht wordt de neuf gesoissant. Pap, ze lusten wat van. Voor brunch een croissant. En een sigaret in bed en terug

0: Cause love just doesn't stop like rainfall.
1: Dies ist Mega Pop.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Und auch dies ist Mega Pop. Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.
0: Het is een doolhof, een labyrinth. Klim op je schouders.

Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt, de muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt, als de merels fluiten.

0: auch dies ist Mega Pop.
1: Nonstop die beste niederländische Musik.
2: Studio NL, Nederpop.
3: Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.

Dag 1 van het begin, de cirkel is rond, de cirkel is niets. En alleen vanuit het niets kan pure vorm ontstaan, jong, komt er niet aan. Er is nooit niets, nooit helemaal niets. Er is altijd iets dat niet ziet, ik geef me over. Wij verlichten de ruimte, steek echtpaar in de maak als je het mij vraagt. Tijd vraagt niet veel, geduld, liefde, doorzettingsvermogen en de rest is bijzaak.

mogelijk laten komen. Dat is mijn trouwgelofte voor het altaar tussen de bomen. Vlak op het strand waar iedereen ons op wacht. Uitgezwaaid door onze gasten verdwijnen we in de nacht. Uiteinde het universum, mijn wereld wordt kleiner. Vreugde scheppen in, plus liefde maakt mij wijzer. Ik ben liefde, ongelimiteerd, wat niet betekent. Meer, maar meer zijn van het wordt allemaal een beetje effectiever.

ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schout auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind dit

0: Mijn hand verbrandt, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgeen wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, pet je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

0: kwijt.
1: Je laat niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?